0: is dat nakte. Ik kijk in je hoofd en die zei, ik zei, zij, wie, deze vrouw, Katerina Goringe-Karte, schrijven in een zulke grote halve van een kakka. Wie ik heb nog niet gezien, schrijven die waar ze wijze spelen, zwarte spelen. Hoe hij zo slim bent en hoe gaat die wijze spelen. Was, erlaub je, Goringe-Karte. Lass mal das erste ganze progressive deutsche Politico dabei dir in deine grüne Koffer. Dieser Fußball muss er nicht alle. Mach ihm Wehrgifte mit deiner Scheiße. Rafa, kann er halte die Klappe einfach mal. Sei still, die Flasche leer. Mama mia, purka vaca.
1: Ich habe es
2: fertig.
3: Ich hab mir die Willi bestellt. Die neue Willi. Spiel, Spaß und Schwung.
4: Snickers für Linkshänder.
5: Rosetta. Sweet Rosetta Fat. She thought she was a cleaner. But she was a frying pan. Yeah, the picker. The picks of the fingers, right? Okay.